0: luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM. Familie Radio en Joy FM.
1: Altijd

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Denival zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Denival is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Denival is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@denival.be. Neem een kijkje op hun website denival.be. Volg Denival op Instagram of bel voor meer info naar 052 37 01 28. En vergeet niet, de hele maand oktober is het slaapactiemaand bij Denival. Het ultieme slaapcomfort.
1: Total Tank en Kawas Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertemse Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawas Station Anaert. Always on the road.
2: Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familie Radio Enjoy FM.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
2: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u.
1: Neem contact op met Enjoy.
0: Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Enjoy FM.

jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.

0: u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen, in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Je luistert naar Familieradio Enjoy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio Enjoy FM.
2: Familieradio Enjoy FM.
3: Altijd een hit.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
1: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
4: Familie Radio Enjoy
3: FM.
4: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggie in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggie is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggie begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmagie.be.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
2: Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Familieradio.
3: Enjoy FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
0: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
2: Familieradio en Joy FM.
1: Altijd een hit.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Oh yeah.
1: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Bruggen. Houd Opwijk in Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u.
1: Neem contact op met Enjoy.
0: Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 75 75 77. And take your chance.
2: Familieradio Enjoy.
0: FM.

0: Albert Heijn merkt hem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn merkt hem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn merkt hem. Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
1: zon in je hart.
0: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Enjoy FM.

Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchten.

0: 40.
1: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
2: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
3: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. Info at familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
4: Familie Radio Enjoy FM.
5: De leukste muziek voor alle leeftijden.

Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info?

0: stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be. Of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07. Of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren. Uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
0: Familie Radio en Joy FM.
3: Goedemorgen.

0: De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid. Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
0: Familie Radio Enjoy FM.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen, in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Total Tank en Kawa-station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maand, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden.
3: Familieradio.
1: Enjoy FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97, 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
0: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be. Neem een kijkje op hun website deniwol.be. Volg Deniwol op Instagram of bel voor meer info naar 052 37 01 28. En vergeet niet, de hele maand oktober is het slaapactiemaand bij Deniwol. Het ultieme slaapcomfort.
1: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
2: Familieradio en Joy FM.
3: Goedemorgen.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanoverstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit. Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierigemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
0: Familie Radio Enjoy FM.
2: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
2: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van Creafair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. Creafair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit Creafair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
3: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio en Joy FM. Bel nu 052-57-87-17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
4: Familie Radio. Enjoy FM.

Familieradio in Joy FM en Total Tank en Cowboy Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen. Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel. Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
4: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij een verdere vertraging, de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
3: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Een zwaar ongeval op de E40 in Aalter in de richting van Gent. De snelweg was daar een tijdje volledig dicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Daar zijn 5 auto's betrokken in een ongeval. 1 is op zijn dak terechtgekomen, een andere in de gracht naast de snelweg. Dus het was wel een hevig ongeval. Er zijn ook 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Veel brokstukken ook op de weg, dus heel wat werk om de snelweg weer open te krijgen. Maar er is intussen wel al een doorgang gemaakt.
3: Intussen zijn 2 van de 3 rijstroken weer open. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het Bestaat op Streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
6: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga daar ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
3: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel mee kijken hoe en waar de VRT kan besparen. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maxima rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
0: Familie Radio Enjoy FM. Goedemorgen.

je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: 41.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of één van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: Wij spelen alle hits
3: van Familieradio.
1: Enjoy
3: FM.

0: waardevolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Total Tank en Kawa Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voor verpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052-373-661. Total Tank en Kawa Station Anaard. Always on the road. Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.

0: Jullie radio Enjoy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy FM.

0: naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stokwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 0032 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa...

0: de meester.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Enjoy.
1: De ene hit na de andere.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
2: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
3: In Jette in Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het parket bevestigt dat, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Ook de politie wil nog niks zeggen. Het is dus nog niet duidelijk wat er daarnet is gebeurd en of er een verband is met een ander incident in Elsenen. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Volgens onze informatie stierf de agent tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij. Maar dat is dus allemaal niet officieel. Het parket onderzoekt beide zaken nog. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan €300.000 en een huis net geen €400.000. Je hoort notaris Bart van Opstal.
4: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
3: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het Bestaat op Streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
5: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga er ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
3: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat €1,5 miljoen van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opvallend, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
6: Familie Radio Enjoy FM.
7: Goedemorgen.
6: Mr. Worldwide, Ariana, Brazil, we here. Daddy, Copacabana, glow, baby, glow, baby, glow, baby.

0: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be. Neem een kijkje op hun website deniwol.be. Volg Deniwol op Instagram of bel voor meer info naar 052 37 01 28. En vergeet niet, de hele maand oktober is het slaapactiemaand bij Deniwol. Het ultieme slaapcomfort.
2: Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierigemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
3: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
4: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
3: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah.
3: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
6: Familie Radio Enjoy
7: FM. De leukste muziek voor alle leeftijden. Yeah.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond. Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Magie in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Magie is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Magie begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Magie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmagie.be. Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van Creafair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. Creafair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit Creafair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7/7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondsestraat 15. Wat is de lekkere van
2: Albert Heijn? Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio en Joy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Jolly Radio, Enjoy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden. Familieradio. Enjoy FM.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
1: laat de zon in je hart.
0: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya, Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1 te Merchtem. Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
3: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
4: Wij spelen alle hits
5: van Familie Radio
4: Enjoy
5: FM.

0: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS.

0: CS wordt je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio en Joy FM.
3: Goedemorgen.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
1: Total Tank en Carwash Station Anhaart is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Carwash Station Anhaart. Always on the road.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 0032 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: Familie Radio Enjoy FM.

0: stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk
0: vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem. Meer

0: 41. Op zoek naar een nieuwe of tweedehandswagen? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Auto's Philippe. Klei 145 bis te Opwijk. Kijk zeker eens op onze website voor ons aanbod. Buiten de wagens die wij in voorraad hebben, bieden wij ook de service om voor u naar de gepaste wagen te zoeken die aan uw wensen voldoet. Bij Auto's Philippe kan je ook terecht voor alle herstellingen en onderhoud van uw wagen en dit van alle merken. Auto's Philippe met meer dan 20 jaar ervaring en steeds met de beste zorg. Tevens plaatsen wij kwaliteitsvolle merkbanden aan een voordelige prijs. Is het weer tijd om de winterbanden om te wisselen naar zomerbanden of omgekeerd? Wij doen het voor u. Dat is de service van Auto's Philippe. Auto's Philippe, klantgericht en klantvriendelijkheid is onze troef. Klei 145 bis in Opwijk. Bel voor een persoonlijke afspraak 052 50 84 54. En kijk zeker op onze website autosphilippe.be.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026 op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet. Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanoverstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Wij spelen alle hits van

zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

0: Oudenaar de Meester.
1: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons.

0: op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
4: Het parket onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij afgelopen nacht een politieagent omkwam. Ze geven pas later vandaag meer informatie, maar misdaadjournalist Tim Leskroaat weet al meer.
5: Er is vannacht in het Brusselse een carjacking geweest. Daarbij is dus een wagen gestolen. Dus de politie zet de achtervolging in en daarbij is op een bepaald moment een schot gelost. En de agent heeft daarbij helaas een kogel in het hoofd gekregen, is daarbij overleden. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man die lid is van de anti-diefstalploeg.
4: Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij, maar dat is nog niet bevestigd. Het parket onderzoekt ook of er een link is met een andere schietpartij in Elsene, waarbij afgelopen nacht ook een dode viel. We horen wel dat dat niet het geval zou zijn. Door het nieuwe wetboek is er vandaag meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen hadden kunnen overkomen, kunnen rechters je nu vrijspreken, dat schrijft de Standaard. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding en daar staan zwaardere straffen op. Wie bij zo'n ongeval bijvoorbeeld gedronken had, kan nu wel net zwaarder gestraft worden. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold Delhaize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en Delhaize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. Er is betere zorg op komst voor Belgen met langdurige COVID. De Senaat keurt daarover vandaag een nieuw kadergoed, waardoor patiënten beter begeleid worden en ze meer terugbetaald krijgen qua medicatie en behandeling. 1 op de 25 Belgen lijdt aan long-COVID. Patiënten kampen onder meer met chronische vermoeidheid, spierpijn en concentratieproblemen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel, daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen en donderdag vrij veel zon. Morgen 18 graden, donderdag 20. Vrijdag gaat het dan geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
6: Familie Radio Enjoy FM.
7: Goedemorgen.

0: Albert Heijn merkt hem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn merkt hem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn merkt hem. Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
2: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
3: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be. Neem een kijkje op hun website deniwol.be. Volg Deniwol op Instagram of bel voor meer info naar 052 37 01 28. En vergeet niet, de hele maand oktober is het slaapactiemaand bij Deniwol. Het ultieme slaapcomfort.
4: Zin in iets vers, kleurrijks en boordevol smaak? Dan moet je bij Toki Poki in Buggenhout zijn. Je kan er zelf jouw favoriete pokeballs samenstellen. Een heerlijke kom rijst, verse groenten, lekkere toppings en jouw keuze uit vis, kip, vlees of veggie. Ter plaatse genieten, bestellen en afhalen of gewoon lekker thuis laten leveren. Je vindt Toki Poki in de Kasteelstraat 10 in Buggenhout. Bel 052 21 86 35 of bestel online. Open maandag tot vrijdag van 11:30 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 16 tot 21 uur. Thuisleveringen vanaf 17 uur. Toki Poki, jouw bol, jouw smaak.
5: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
6: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
5: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
7: Oeh, yeah!

0: geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
1: Familie Radio. Enjoy FM.
2: Trophy on the beat.

0: Jofried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, ontstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerda.gijsemans@outlook.com.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya, Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal Koeweidestraat 48-1 te Merchtem.
4: Het cursiefje.
5: Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws.
4: Het cursiefje
5: valt 11 keer per jaar gratis in uw bus en vind je online op www.cursiefje.be.
4: Het cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
0: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio en Joy FM. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggi in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggi is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggi begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggi vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmaggi.be.
1: Total Tank en Kawas Station Anaart is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawas Station Anaart. Always on the road.
0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
0: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond. Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van Crea Fair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. Crea Fair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familie Radio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit Crea Fair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio en Joy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio Enjoy
1: FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.

Sarenswinkel is dé specialist in gedekte tafels, geschenkartikelen, decoratie, badkamersaccessoires en elektro. Sarens is gekend. Onze showroom is 1000 vierkante meter en is een openbaring voor iedereen die houdt van gezellig tafelen in een sfeervol interieur. Als je het hier niet vindt, vind je het nergens. Sarenswinkel vind je in de Mechelstraat 31 Londerzeel of www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Van 1 oktober tot en met 1 november profiteer je bij Sarenswinkel van een heerlijke actie. De Sudderpot van Jeroen Neus nu

0: voor slechts €99,99 in plaats van €139,99. Ontdek daarnaast onze nieuwe merken en prachtige nieuwe serviezen. Kom langs en laat je inspireren bij Sarens Winkel.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio Enjoy FM.
3: Familie Radio Enjoy FM.
4: Goedemorgen.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
2: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

0: 41. Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders, al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Philips Motors, Bosch Car Service op de Kleinte Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
2: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
3: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationsstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren,
2: uw partner in stijlvolle oplossingen.
4: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
4: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah!
4: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be
2: of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
6: Familie Radio.
7: Enjoy FM.
8: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Oh yeah.
1: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggen. Houd op Wijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
3: Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
0: Wij spelen alle hits
1: van Familie Radio Enjoy FM.

zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

0: de meester.
1: Zin in iets vers, kleurrijks en boordevol smaak? Dan moet je bij Tokkie Pokkie in Buggenhout zijn. Je kan er zelf jouw favoriete pokeball samenstellen. Een heerlijke kom rijst, verse groenten, lekkere toppings en jouw keuze uit vis, kip, vlees of veggie. Ter plaatse genieten, bestellen en afhalen

0: gewoon lekker thuis laten leveren. Je vindt Toki Poki in de Kasteelstraat 10 in Buggenhout. Bel 052 21 86 35 of bestel online. Open maandag tot vrijdag van 11.30 uur tot 21 uur en zaterdag en zondag van 16 tot 21 uur. Thuisleveringen vanaf 17 uur. Toki Poki, jouw bol, jouw smaak.
1: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
2: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
3: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
4: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
5: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
6: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij, die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
5: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigde mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luistert naar de moeder in de rechtszaal.
7: Hoe ze Dave de Kok en Romy W. heeft leren kennen en hoe het komt dat ze zoveel vertrouwen had in hen. Vertrouwen dat beide beschaamd hebben. Voor haar is het een belangrijke dag. Ze doet dit voor haar kinderen, zegt ze.
5: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. En dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal €2,43 betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. Er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 tegenover een kleine 5000 vorig jaar. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Meer jongeren kiezen voor een stemopleiding, dus wiskunde, wetenschappen en technologie. Je hoort Julie Bijzes van de Vlaamse Hogescholenraad.
8: We zien daar 3,5% stijging ten opzichte van vorig jaar. 38.000 studenten volgen een stemopleiding. Dat is een heel positief signaal. Stemopleidingen zijn opleidingen die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt ook. Dus we zijn blij dat we daar zowel maatschappelijk als economisch toch ons steentje kunnen bijdragen.
5: In het algemeen schrijven meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000 of ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. En in Congo wordt ex-president Joseph Kabila de leider van FRN. Dat is een nieuwe politiek-militaire beweging van verschillende rebellengroepen. Onder meer M23, die steun krijgt van Rwanda. De nieuwe groep komt er in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2028. M23 staat sterk in het oosten van Congo, waar al 30 jaar gestreden wordt om de macht en de grondstoffen. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.
2: Familie Radio Enjoy FM.
1: Goedemiddag.

0: gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt, investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be. Neem een kijkje op hun website deniwol.be. Volg Deniwol op Instagram of bel voor meer info naar 052 37 01 28. En vergeet niet, de hele maand oktober is het slaapactiemaand bij Deniwol. Het ultieme slaapcomfort.
1: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van Creafair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. Creafair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit Creafair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
2: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
3: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggi in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggi is uw Varilux-expert in de buurt die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggi begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggi vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmaggi.be.
4: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
5: Familie Radio Enjoy
4: FM.
6: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: van de Leeuw. Het is van een jaartje geleden. Accenten samen met Sarah en Misha Miller. Vanavond Champions League voetbal om 21 uur. Club Brugge natuurlijk. Internationale tegen Club Brugge.
1: 8 en 105.3 FM. Familie Radio. Enjoy FM.

0: Nu vrijdag 16 oktober, vierde editie van wijnverkoop met degustatie Ons Parochiehuis, Niebaan 71, van 18 tot 23 uur.
1: De ene hit na de andere.

0: Tijdens een controleactie tegen afleiding achter het stuur heeft de politie zone AMO op donderdag 8 en vrijdag 9 oktober 19 bestuurders betrapt met hun gsm in de hand. 11 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. Daarna stelde de politie nog verschillende andere verkeersovertredingen vast.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
2: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
1: Op zoek naar een nieuwe of tweedehandswagen? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Auto's Philippe, Klei 145 bis te Opwijk. Kijk zeker eens op onze website voor ons aanbod. Buiten de wagens die wij in voorraad hebben, bieden wij ook de service om voor u naar de gepaste wagen te zoeken die aan uw wensen voldoet. Bij Auto's Philippe kan je ook terecht voor alle herstellingen en onderhoud van uw wagen en dit van alle merken. Auto's Philippe met meer dan 20 jaar ervaring en steeds met de beste zorg. Tevens plaatsen wij kwaliteitsvolle merkbanden aan een voordelige prijs. Is het weer tijd om de winterbanden om te wisselen naar zomerbanden of omgekeerd? Wij doen het voor u. Dat is de service van Auto's Philippe. Auto's Philippe, klantgericht en klantvriendelijkheid is onze troef. Klei 145 bis in Opwijk. Bel voor een persoonlijke afspraak 052 50 84 54. En kijk zeker op onze website autosphilippe.be.
3: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
4: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
5: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
4: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
6: Oeh, yeah.
4: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. And take your chance.
7: Familie Radio. Enjoy FM.

0: heel wat te doen in Merchten. De Schurken, Brusselse Safraanvelden, Femmalonderzeel, Nieuwelaan, 145 Brussigen. Dat allemaal van 14 tot 18 uur op zaterdag. Nu zaterdag. Marshmallow.
1: Joy FM, your daily dose of enjoyment.
0: Nu ook nu zaterdag quiz. Music Time, Peizigem, Ons Parochiehuis, Nieuwbaan 71. En dat van 20 tot 22 uur daar.

0: zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhit. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel. Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Wij spelen alle hits
4: van Familie Radio
3: Enjoy
4: FM.

In een mooi nieuw kleedje gestoken. Nu zaterdag 17 oktober. Travestie show Sovania. Het gaat allemaal door in Zaal het Vijverdal. Van 19 uur tot middernacht. Even terug in de tijd met deze van Elvis Presley.

0: We gaan hem nooit niet vergeten. Hè. Komt uit het album Girls, Girls, Girls uit 1962. Elvis Presley. En Return to Sender.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy FM.
0: De Boerenmarkt in Mazenzele viert de 10e verjaardag. Lokale producenten rechtstreeks in contact brengen met consumenten blijft ons doel daar. Nog eentje voor nieuws en weer en reclame. En vergeet vanavond niet onze country show met Al van Dam.

0: Glaswinkel is dé specialist in gedekte tafels, geschenkartikelen, decoratie, badkamersaccessoires en elektro. Sarens is gekend. Onze showroom is 1000 vierkante meter en is een openbaring voor iedereen die houdt van gezellig tafelen in een sfeervol interieur. Als je het hier niet vindt, vind je het nergens. Sarenswinkel vind je in de Mechelstraat 31 Londerzeel of www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Van 1 oktober tot en met 1 november profiteer je bij Sarenswinkel van een heerlijke actie. De Sudderpot van Jeroen Meeuws nu voor slechts €99,99 in plaats van €139,99. Ontdek daarnaast onze nieuwe merken en prachtige nieuwe serviezen. Kom langs en laat je inspireren bij Sarenswinkel.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026 op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
3: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
4: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
5: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
6: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij, die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes.

0: op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
1: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsenen waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigt de mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
2: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze die nog gehoord had aan de telefoon. Een dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie. Maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
1: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Voorlopig is er geen sprake van gewonden, maar er hangt wel veel rook. 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. De brandweer probeert het vuur daar nu onder controle te krijgen. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
3: Familie Radio Enjoy FM.
4: Goedemiddag.

je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

0: 45. Total Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, ontstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier en is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 0032 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationsstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah!
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maand, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
3: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Zin in een overheerlijke pizza? Oh yeah. Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggen. Houd Opwijk in Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts €8. Een pizza medium voor €10. Of een pizza large voor €12.
3: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
4: My eyes have seen the glory.
3: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt. Met een glimlach.
1: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85. Of mail naar tom@vtmotors.be. Of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters, Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
2: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

0: Kluizenaar de Meester. Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: Familie Radio en Joy FM.
2: Goedemiddag.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Magie in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Magie is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Magie begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Magie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmagie.be. Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio en Joy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Wij spelen alle hits
2: van Familie Radio Enjoy FM.

0: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier en is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerda.gijsemans@outlook.com.
2: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Denival zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Denival is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Denival is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@denival.be. Neem een kijkje op hun website denival.be. Volg Denival op Instagram of bel voor meer info naar 052 37 01 28. En vergeet niet, de hele maand oktober is het slaapactiemaand bij Denival. Het ultieme slaapcomfort.
3: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: Familieradio. Enjoy FM.

0: Albert Heijn merkt hem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn merkt hem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn merkt hem. Dendermondse straat 15. Dat is de lekkere van
1: Albert Heijn. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
3: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
4: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
3: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah.
3: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.

0: €9,99. Ontdek daarnaast onze nieuwe merken en prachtige nieuwe serviezen. Kom langs en laat je inspireren bij Sarens Winkel.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
2: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
4: Er zijn al meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht, dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Journalist Karel Teunis is in Jette.
5: Het onderzoek loopt gewoon nog door de straat, blijft hier afgesloten. Ze hebben hier nog eens een heel grondige sweeping gedaan. Onder de wagens hier gekeken, op zoek naar extra bewijsmateriaal, misschien wel lege kogelhulzen. Ze hebben ook een drone in de lucht gestuurd om de hele buurt goed in kaart te brengen, om misschien het traject te reconstrueren dat die overvallers hebben afgelegd.
4: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsenen. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Het alarm op de luchthaven van Nuremberg in Duitsland is opgeheven. De luchthaven werd afgesloten door een noodsituatie met een passagiersvliegtuig. Vanuit de cockpit was er een noodsignaal verstuurd. Het vliegtuig werd dan begeleid door straaljagers en aan de grond gezet. Na controle bleek dan dat er geen gevaar was. Het is nog niet duidelijk of het noodsignaal per ongeluk verstuurd werd of door een technisch defect. En de Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen, maar die werden ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
6: Familie Radio Enjoy FM.
2: Goedemiddag.

0: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: 4040 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor 42 euro of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts 20 euro. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

0: de meester. Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
1: Enjoy FM. Your daily dose of enjoyment.

0: Petrol Tanken Kawa Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaard. Always on the road.
1: Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stokwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm. Jouw vertrouwen, onze service.
2: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be. En op 052 30 56 45. De campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het cursiefje. Onombonden, streekgebonden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers.
2: Laat de zon in je hart.
1: Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
4: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
5: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
6: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
7: Familieradio Enjoy FM.

Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook

0: koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen, in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach. Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: Familie Radio en Joy FM.
2: Goedemiddag.

Radio. Enjoy. FM.

0: Vijf jaar Albert Heijn Merchten. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchten in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchten is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchten@outlook.be. Albert Heijn Merchten, Dendermondse straat 15. Wat is de lekkere van Albert
1: Heijn? Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertis bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertis Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertis-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
2: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
3: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
4: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
3: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah!
3: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor 1 dag, of voor 1 week, of 1 maand, of 6 maanden, of 1 jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
6: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be. Neem een kijkje op hun website deniwol.be. Volg Deniwol op Instagram of bel voor meer info naar 052 37 01 28. En vergeet niet, de hele maand oktober is het slaapactiemaand bij Deniwol. Het ultieme slaapcomfort.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
2: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
3: My eyes have seen the glory.
2: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
4: Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet, vers, lokaal en met liefde bereid.
5: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggie in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggie is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggie begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmagie.be.
1: Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, ontstoppen van leidingen en rioleringen, het kassen van regenwaterputten, voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerda.gijsemans@outlook.com. Zin in een overheerlijke pizza?
2: Ah, yeah.
1: Kom naar Pizza Heat, gevestigd aan de Heerbaan

4040 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Familie Radio Enjoy FM.

zin in iets vers, kleurrijks en boordevol smaak? Dan moet je bij Toke Poke in Buggenhout zijn. Je kan er zelf jouw favoriete pokeballs samenstellen. Een heerlijke kom rijst, verse groenten, lekkere toppings en jouw keuze uit vis, kip, vlees of veggie. Ter plaatse genieten, bestellen en afhalen of gewoon lekker thuis laten leveren. Je vindt Toke Poke in de Kasteelstraat 10 in Buggenhout. Bel 052 21 86 35 of bestel online. Open maandag tot vrijdag van 11:30 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 16 tot 21 uur. Thuisleveringen vanaf 17 uur. Toke Poke, jouw bol, jouw smaak. Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@0471 46 40 17 of mail naar info@xc

0: nu voor slechts €99,99 in plaats van €139,99. Ontdek daarnaast onze nieuwe merken en prachtige nieuwe serviezen. Kom langs en laat je inspireren bij Sarenswinkel.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: De politiezone Brussel, hoofdstad Elsene, organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
4: Ik ga met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
3: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. Nog in Brussel, in de gemeente Sint-Gillis, is vanmiddag een middelbare school ontruimd door CO-vergiftiging. Dat meldt de brandweer. 400 leerlingen werden geëvacueerd. 12 van hen en 1 volwassene werden naar het ziekenhuis gebracht met tekenen van een CO-vergiftiging. Er waren vermoedelijk problemen met de centrale verwarmingsketel. Albert Heijn en De Leijze hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold Groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren volledig plat. Daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantgegevens gestolen, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Mogelijk ging het om hacking. We hebben steeds minder restafval. Dat blijkt uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Vorig jaar verzamelden we per persoon gemiddeld zo'n 123 kilogram. Dat is meer dan 2 kilo minder dan het jaar ervoor. En het laagste cijfer sinds 1991. Jan Verheijen van OVAM.
5: De totale hoeveelheid afval, dat kan al wel eens onderhevig zijn aan economische factoren. Bijvoorbeeld veel bouw- en sloopafval bij economische activiteiten of aan klimatologische omstandigheden. Veel groenafval in een nat jaar. Maar de daling van het restafval, dat is puur toe te schrijven aan beleid en vooral natuurlijk het betere sorteergedrag van de Vlaming.
3: Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar 100 kilogram restafval per inwoner. Saudi-Arabië roept burgers in de jemenitische hoofdstad Sanaa op om te evacueren. Het land kondigt luchtaanvallen aan, onder meer op een oliemaatschappij daar. Het gaat volgens Saudi-Arabië om een vergeldingsactie na de zware aanvallen door Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh. Daar werden vandaag nog 3 drones onderschept. De afgelopen dagen kwamen in Saudi-Arabië al zeker 13 mensen om bij Houthi-aanvallen. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op, morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
6: Familie Radio Enjoy FM.
7: Goedemiddag.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i. Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

Kluizenaar de Meester. Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes. Familie Radio Enjoy.

0: Shell Tank en Kawa Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voor verpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaard. Always on the road.
1: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair, 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
2: Op zoek naar een nieuwe of tweedehandswagen? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Auto's Philippe, Klei 145 bis te Opwijk. Kijk zeker eens op onze website voor ons aanbod. Buiten de wagens die wij in voorraad hebben, bieden wij ook de service om voor u naar de gepaste wagen te zoeken die aan uw wensen voldoet. Bij Auto's Philippe kan je ook terecht voor alle herstellingen en onderhoud van uw wagen en dit van alle merken. Auto's Philippe met meer dan 20 jaar ervaring en steeds met de beste zorg. Tevens plaatsen wij kwaliteitsvolle merkbanden aan een voordelige prijs. Is het weer tijd om de winterbanden om te wisselen naar zomerbanden of omgekeerd? Wij doen het voor u. Dat is de service van Auto's Philippe. Auto's Philippe, klantgericht en klantvriendelijkheid is onze troef. Klei 145 bis in Opwijk. Bel voor een persoonlijke afspraak 052 50 84 54. En kijk zeker op onze website autosphilippe.be. Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
0: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan? Oeh, yeah.

0: Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75
1: 27. And take your chance. Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: 24 uur. Bel ons op 052 50 40 40 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenheuvel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
1: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: 5341. Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.

Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 90 04 76 88 56 54 of mail naar

0: en eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888, info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
4: De politiezone Brussel-hoofdstad Elsene organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
5: Ik ga met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
4: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen, nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen, maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
6: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. Hè? En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen, dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt. Dat is wat alle experts vragen. Wat we vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
4: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn bijna 30.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. De betoging verliep rustig, enkele relschoppers werden opgepakt. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. En rond deze tijd beginnen onze voetbalvrouwen, de Red Flames, aan hun terugmatch in en tegen Polen in de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertens bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
2: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
3: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
4: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
5: Familie Radio Enjoy FM.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggi in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggi is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggi begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggi vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmaggi.be. Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kaarsen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
0: Zin in iets vers, kleurrijks en boordevol smaak? Dan moet je bij Tokkie Pokkie in Buggenhout zijn. Je kan er zelf jouw favoriete pokeball samenstellen. Een heerlijke kom rijst, verse groenten, lekkere toppings en jouw keuze uit vis, kip, vlees of veggie. Ter plaatse genieten, bestellen en afhalen of gewoon lekker thuis laten leveren. Je vindt Tokkie Pokkie in de Kasteelstraat 10 in Buggenhout. Bel 052 21 86 35 of bestel online. Open maandag tot vrijdag van 11:30 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 16 tot 21 uur. Thuisleveringen vanaf 17 uur. Tokkie Pokkie, jouw bol, jouw smaak. Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Denival zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Denival is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Denival is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@denival.be. Neem een kijkje op hun website denival.be. Volg Denival op Instagram of bel voor meer info naar 052 37 01 28. En vergeet niet, de hele maand oktober is het slaapactiemaand bij Denival. Het ultieme slaapcomfort.
2: Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Familie Radio.
3: Enjoy FM.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya, Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal Koeweidestraat 48-1 te Merchtem.
3: Sarens Winkel is dé specialist in gedekte tafels, geschenkartikelen, decoratie, badkamersaccessoires en elektro. Sarens is gekend. Onze showroom is 1000 vierkante meter en is een openbaring voor iedereen die houdt van gezellig tafelen in een sfeervol interieur. Als je het hier niet vindt, vind je het nergens. Sarens Winkel vind je in de Mechelstraat 31 Londerzeel of www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Van 1 oktober tot en met 1 november profiteer je bij Sarens Winkel van een heerlijke actie. De Sudderpot van Jeroen Neus nu voor slechts €99,99 in plaats van €139,99. Ontdek daarnaast onze nieuwe merken en prachtige nieuwe serviezen. Kom langs en laat je inspireren bij Sarens Winkel.
4: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers.
5: Laat de zon in je hart.
4: Sam Goris.
5: Bereiken.
4: Christophe.
5: Zonder
4: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
0: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
6: Oeh, yeah!

Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familieradio Enjoy FM.

0: Total Tank en Kawa-station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een live band en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
1: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag, Familie Radio. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag, Familie Radio en Joy FM.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.

0: Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Familie Radio, Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Magie in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Magie is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Magie begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Magie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmagie.be.
1: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 75
1: 75 27.
0: And take your chance.
1: Wij spelen alle hits
0: van Familieradio
1: Enjoy
0: FM.

0: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van Crea Fair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. Crea Fair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit Crea Fair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Oh yeah.
1: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.

0: Farouk Özkunes.
1: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag, omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos en hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
0: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. De man die zondag met zijn Porsche een tandartsenpraktijk in Stekenen binnenreed, blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. Hij werd ontslagen uit de tandartsenpraktijk. Zijn ex werkt er wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. In de VS sluit pretparkgroep Six Flags tijdelijk 10 attracties in verschillende parken, nadat gisteren een bezoeker overleed in een attractie. De man werd uit een karretje van een achtbaan gecatapulteerd. Hij verwondde in zijn val ook nog verschillende inzittenden. Six Flags lag eerder deze maand al onder vuur, nadat tientallen mensen vorige maand zwaar gewond raakten in een andere attractie. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
2: Familie Radio Enjoy FM.
3: Goedenavond.
4: Howdy friends and neighbors.
5: Keep listening. There's more great country music on the way.
4: Thanks for tuning into this program.
5: Thank you for listening to the best country music around.
4: You're listening to the

Een van de opkomende countrysterren in de Verenigde Staten, Bells, I Think You Like My Boyfriend A Little Too Much, uitgebracht in juni van dit jaar. En u bent beland in een nieuwe aflevering van de Country Show tussen 8 en 10. Een hele goede avond. Hier zijn de Mavericks. All You Ever Do Is Bring Me Down.

Familieradio en Joy FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. Country Show. Elke dinsdag van 8 tot 10. Op Familieradio en Joy FM.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren. Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio Enjoy FM.
4: De leukste muziek voor alle leeftijden.
5: Hello, this is Colin Ray, and you're listening to the best in country music.

Prachtig nummer was dat van Emily and Roberts, uitgebracht onlangs Things You Didn't Know. En 2020, Dustin Sonier, Missing You, Mississippi.

0: Hij was onlangs nog in Old River, of zo is het in Antwerpen. Drake Milligan hier met I Got a Problem.
1: Total Tank en Kawa Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaard. Always on the road.
2: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

0: kunstenaar de meester.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
2: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
3: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
4: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio
5: Enjoy
4: FM.
5: Hi, this is Leanne King from Australia, and you're listening to this radio station for the best in country music.

0: Nog voor ze eigenlijk allen bekend werd, Lainey Wilson featuring Thomas Rhett, Tears Don't Lie. En dit is Jesse Daniel, That's My Kind of Country.
1: Familie Radio, Enjoy FM.

0: Boston Cross was dat Some Girls Do, uitgebracht 10 juni van dit jaar.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AHA app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
3: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Kira Time was dat van Annie Bosco uit haar album California Cowgirls uit 2025. En wij hebben hier de Neon Prophets met Something Bad Neon.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Enjoy FM.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97, 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet. Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Zin in een overheerlijke pizza? Oh yeah. Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21:30 en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22:00. Bel ons op 052 50 40 40 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Familie Radio en Joy FM.
4: Goedenavond.
5: Hello country music fans, this is Doug Bruce and you're listening to the best in country music with Al Van Dam on your local radio station.

Schitterende track van Ellie Lauren uit haar Ellie's Back, My Heart Won't Wait Around. En we gaan naar 1981 met Kenny Rogers. Hij stond toen op nummer 5 in de Hot Country Singles and Tracks. In de Billboard Hot 100 stond hij op nummer 14. En in de US Adult Contemporary van die tracks stond hij op 1. Kenny Rogers. En op de achtergrond zingen niemand minder mee dan Ladies Nights and the Pips. Share your love with me.

Welkom bij Familie Radio en Joy FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. Country Show. Elke dinsdag van 8 tot 10 op Familie Radio en Joy FM.

Nummer 4 in de Hot Country Singles and Tracks van Billboard Magazine. Deze van John Henderson, Straight Tequila Nights. We gaan naar 1993 dan met deze nummer 4 in de country chart van Mark Chestnut. Het hele mooie All Country.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Familieradio.
1: Enjoy FM.
3: Hi, this is Lizzie Sider, and you're listening to the best in country music.

0: De country pop van Kaylee Bell was dat met Once in a Lifetime. En hier is Jessie Lee, dive bar superstar uit haar gelijknamig album dat uitkwam in 2025.
1: Familie Radio Enjoy FM.

Run for the Border, Ryan Brochier uit 2011. Uitgebracht in 1982, deze nummer 3 in de Amerikaanse country charts van Don Williams. Listen to the radio.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
1: Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stokwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
2: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: 5341.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.
3: Hey, country music fans, I'm Lacey J. Seiler from Nashville, Tennessee, and you're listening to Great Country Music with Al Van Damme.

countrymuziek uit Vlaanderen, Ina Rose met dit hele mooie Closer. En uit 2025, Kaylee Rose, Going Blonde.

prachtig nummer van Tyre Endon featuring Ashley McBride, The Man Holding On to a Woman Letting Go uit 2025. En ik heb hier nog een heel mooi nummer van Cody Johnson van een paar jaar geleden, Monday Morning Merle.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Het Cursiefje.
2: Dat zijn vier edities met enkel regionaal nieuws.
1: Het Cursiefje
2: valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be.
1: Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be. Neem een kijkje op hun website deniwol.be. Volg Deniwol op Instagram of bel voor meer info naar 052 37 01 28. En vergeet niet, de hele maand oktober is het slaapactiemaand bij Deniwol. Het ultieme slaapcomfort.
3: 87.8 en 105.3 FM. Familieradio. Enjoy.

uitgebracht een paar maanden geleden. Dit prachtige nummer van Country Angel met You Don't Know What You've Done. En na 2019 uit het album You Don't Know Me, The Songs of Don Gibson. Crystal Gayle met haar laatste album dat toen uitkwam, Ribbon of Darkness.

0: Crystal Gale was dat nog en daarmee zijn we weer eens aan het einde gekomen van dit countryprogramma tussen 8 en 10. Bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie nog een hele goede avond en een goede nachtrust toe. Slaap zacht, prettige dromen en tot wederhoren. Ik ga eruit met deze van Richard Lynch en Rhonda Vincent, Back in Love Again. Nog een hele goede avond.
1: Hi, this is Shelley Wright and you're listening to the best in country music.

0: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van Crea Fair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. Crea Fair, 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit Crea Fair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
2: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Designglazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggi in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit dat het zicht niet langer vervormt waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggi is uw Varilux-expert in de buurt die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggi begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggi vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmaggi.be.
1: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy. Let's go.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters, Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing.
4: De oplossing.
1: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. And take your chance.
5: Familie Radio.
1: Enjoy FM.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
1: laat de zon in je hart.
0: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Total Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. Info at familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Familie Radio Enjoy FM.
3: Altijd een hit.

0: Vijf jaar Albert Heijn Merchtem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Alweer een hit op Familieradio. Enjoy.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

0: Moordenaar de Meester. Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: Familie Radio
2: en Joy FM.
3: I don't need your words. If you want to say-

0: zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stokwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio Enjoy FM.

0: u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen, in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertens bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
2: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97, 0476 88 56 54, of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
3: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
4: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
5: Meer en meer.
6: Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
7: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
6: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
8: Oeh, yeah.
6: Dan hebben wij de oplossing.
9: De oplossing.
6: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u.
10: Neem contact op met Enjoy.
6: Mail naar info@familieradio-enjoy.be
7: of bel 0473 25 75 27.
6: And take your chance.
7: De leukste muziek voor alle leeftijden.
11: Enjoy.

0: je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Denival zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Denival is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Denival is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@denival.be. Neem een kijkje op hun website denival.be. Volg Denival op Instagram of bel voor meer info naar 052 37 01 28. En vergeet niet, de hele maand oktober is het slaapactiemaand bij Denival. Het ultieme slaapcomfort.
1: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

0: 40.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Alweer een hit op Familieradio. Enjoy.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
1: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Familieradio en Joy FM.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Total Tank en Carwash Station Anaart is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Steenweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052-373-661. Total Tank en Carwash Station Anaart. Always on the road. Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio en Joy FM.
0: Wij spelen alle hits
1: van Familie Radio en Joy FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25. Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Familieradio.
1: Enjoy FM.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
0: Enjoy.
1: De ene hit na de andere.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit. Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stokwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm. Jouw vertrouwen, onze service.
2: Zin in een overheerlijke pizza?
3: Oh yeah.
2: Kom naar Pizza Heat.
4: Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel.
2: Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur.
4: Bel ons op 052 50 40 40.
2: Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be.
4: Wij leveren snel en vers
2: in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen.
4: Haal jij je pizza liever zelf af?
2: Dan krijg je elke dag 10% korting.
4: Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest.
2: Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro.
4: Een pizza medium
2: voor 10 euro.
4: Of een pizza large
2: voor 12 euro. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
4: De leukste muziek voor alle leeftijden.
5: Enjoy FM.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Enjoy.
1: De ene hit na de andere.

zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa

0: Ambtenaar de Meester.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
2: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
3: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: Wij spelen alle hits
5: van Familieradio
4: Enjoy
5: FM.

Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem. Meer

0: 41.
1: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair, 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM, 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Familieradio en Joy FM.
4: Altijd een hit.